Geen onze boog verwijlen. Door die winter knus zo strak. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde. Het oog wat niks vermoedt. Ik scheer mijzelf voor jou.